Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
3: Goedemorgen. Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: En opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Nepal vraagt specifieke hulp na de zware overstromingen daar. Onder meer aan China en India om verplaatsbare bruggen op te bouwen en om communicatie- en vervoerslijnen te herstellen. Nepal vraagt ook hulp bij specifiek DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren. Bij de overstromingen kwamen al meer dan 580 mensen om het leven. Nog bijna 2500 mensen zijn vermist, onder wie ook nog 2 Belgen. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn, waar ze op 4 september starten aan de groepsfase van het WK. De Cats spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor. In de stand springt het nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna meer wolken. Het gaat ook regenen dan, met vanavond kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken, daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to School. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Schoten voert vanaf dit najaar nieuwe verkeersmaatregelen in rond de Salvialei. Die moeten de verkeersveiligheid verbeteren en sluipverkeer in de buurt ontmoedigen. In de Salvialei, de Ferdinand de Schutterstraat en een deel van de Lodewijk de Weerstraat komen fitzones. In delen van de Salvialei, de Jozef Verhagenstraat en de Mauritsluikstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Ook de parkeerregeling wordt aangepast en de Toekomstlaan en de Deuzeltlaan in Schoten worden voorrangswegen. Plan kan tot stand na over leg met de buurtbewoners en wordt na invoering opnieuw geëvalueerd. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinigem ondergaat op dinsdag 8 september verschillende trillingstesten. De Vlaamse Waterweg onderzoekt hoe de brug reageert wanneer fietsers en voetgangers er gebruik van maken. Ook wordt nagegaan of de oversteek voldoende comfortabel is. Het testen vindt plaats van 9 tot 15 uur, dus op dinsdag 8 september. De brug blijft al toegankelijk, maar wordt tijdens die testen telkens ongeveer een kwartiertje afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten dus rekening houden met enkele korte onderbrekingen. Vandaag, zaterdag 29 augustus, vindt opnieuw de jaarlijkse boekenmarkt plaats op het Dorpsplein in Capelle. Nog tot 4 uur staan er tientallen standhouders met boeken, strips, cd's, dvd's, spelletjes, games en langspeelplaten. Ook de bibliotheek is van de partij met een eigen verkoopstand. Daar kunnen bezoekers afgeschreven boeken en andere materialen kopen voor 1 euro per stuk.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: mis het niet. De 38e Mariaburgse Feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in Dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Zeg ChatGPT.
3: Ja?
2: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een paraclub willen gaan.
3: Hypothetisch?
2: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
3: Dan wil je iets unieks.
2: Mm-hmm.
3: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
2: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
5: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkplut. En dat horloge, gezien begot nog niet wat duur het is, dat mag ook weg.
6: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
5: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
7: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
9: Goedemorgen. Meer dan 1 op 5 Vlamingen heeft minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 1 op 3 komt in de problemen bij een onverwachte factuur van 500 euro. En bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. Geldexpert Chris Sugira.
10: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
9: In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond kans op onweer en maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to school. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinigem ondergaat op dinsdag 8 september verschillende trillingstesten. De Vlaamse Waterweg onderzoekt hoe de brug reageert wanneer fietsers en voetgangers er gebruik van maken. Ook wordt nagegaan of de oversteek voldoende comfortabel is. Het testen vindt plaats van 9 tot 15 uur, dus op dinsdag 8 september. De brug blijft wel toegankelijk, maar wordt tijdens die testen telkens ongeveer een kwartiertje afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten dus rekening houden met enkele korte onderbrekingen. De lijn heeft de laatste twee nieuwe roltrappen in metrostation Diamant in Antwerpen in gebruik genomen. Daarmee is een belangrijke fase van de vernieuwing van het Antwerpse metronet afgerond. De werken zijn ruim 2,5 maand sneller klaar dan gepland. De nieuwe roltrappen beschikken over automatische personendetectie en wordt van op afstand gemonitord. Daardoor kunnen storingen sneller worden opgemerkt en ook opgelost worden. Tegen eind dit jaar zullen 46 van de 101 roltrappen in de Antwerpse metronet volledig vernieuwd zijn. De laatste zondag van de zomervakantie valt er heel wat te beleven in het district Merksem. Morgen, zondag 30 augustus, vindt op de Bredebaan een extra feestelijke editie plaats van de Strooboerenmarkt, naar aanleiding van 25 jaar Antwerpse districten. Naast marktkramen en lokale verenigingen zijn er circusacts, straatartiesten en verschillende optredens. Onder andere Slons die van ons en Nina de Kleir brengen vanaf 14:15 Antwerpse klassiekers. Vanaf 12 uur wordt op de Bredebaan ook gekoerst tijdens de MXM Cells Classics. Daarnaast zijn er morgen ook kermis op het Sint-Franciscusplein en muziek in de wijk op het Kroonplein in Merksem.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedemorgen. De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkarren in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
3: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to school. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De eerste schooldag, nu dinsdag 1 september, komt stilaan dichterbij. Politie Zonder Grens roept ouders op om dit laatste vakantieweekend gebruik te maken om samen met hun kinderen de veilige route naar de school te testen. Dat kan vooral nuttig zijn voor kinderen die naar een nieuwe school gaan. Politie raadt aan om het traject vooraf al eens samen dus te fietsen. Zo leren kinderen waar ze veilig kunnen oversteken, welke kruispunten druk zijn en hoeveel tijd ze onderweg nodig hebben. Op die manier komen ze op de eerste schooldag beter voorbereid aan de schoolpoort aan. De gemeente Stabroek organiseert een ontmoetingsavond voor ondernemers uit Stabroek, Hoevelen en Putten. Die bijeenkomst moet het overleg tussen ondernemers uit de drie dorpskernen en het gemeentebestuur gaan versterken. Ze krijgen er de kans om ervaringen en ideeën uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. De gemeente Stabroek hoopt zo het lokale ondernemerschap verder te ondersteunen. De ondernemersavond vindt plaats op vrijdag 13 november en dat is in zaal Moorland. Braschaat maakt zich begin september op voor de jaarlijkse dorpsdag en kermis. Kermis staat van vrijdag 4 tot en met dinsdag 8 september in Braschaat. In de verschillende omliggende straten gelden tijdelijke parkeerverboden en worden straten verkeersvrij gemaakt. De meeste verkeershinder die wordt verwacht op zondag 6 september tijdens de dorpsdag en dat van 7 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts. Ook de dagen voordien duiken in de omgeving al parkeerverboden op. Tijdens de kermis komen er tijdelijke fietsstallingen die op 6 september vanaf 19:30 worden leeggemaakt. Alle verkeersmaatregelen in verband met de dorpsdag en de kermis in Braschaat zijn terug te vinden op de website van de gemeente.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3:00 middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Dit is Park. Met nu het nieuws en weer van 9 uur.
5: Goedemorgen. De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
6: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaangaande moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
5: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
7: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
5: De werken duren nog tot half oktober. Intussen zijn er ook werken op de oprit van de R6 naar de E19 in Mechelen, ook richting Brussel. Daar wordt een brug hersteld. En ook daar belooft de verkeershinder toe te nemen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie ook 2 kinderen, dat melden lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, dat zijn onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De lijn heeft de laatste twee nieuwe roltrappen in metrostation Diamant in Antwerpen in gebruik genomen. Daarmee is een belangrijke fase van de vernieuwing van het Antwerpse metronet afgerond. De werken zijn ruim 2,5 maand sneller klaar dan gepland. De nieuwe roltrappen beschikken over automatische personendetectie en wordt van op afstand gemonitord. Daardoor kunnen storingen sneller worden opgemerkt en ook opgelost worden. Tegen eind dit jaar zullen 46 van de 101 roltrappen in de Antwerpse metronet volledig vernieuwd zijn. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinigem ondergaat op dinsdag 8 september verschillende trillingstesten. De Vlaamse Waterweg onderzoekt hoe de brug reageert wanneer fietsers en voetgangers er gebruik van maken. Ook wordt nagegaan of de oversteek voldoende comfortabel is. Het testen vindt plaats van 9 tot 15 uur, dus op dinsdag 8 september. De brug blijft wel toegankelijk, maar wordt tijdens die testen telkens ongeveer een kwartiertje afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten dus rekening houden met enkele korte onderbrekingen. Vandaag, zaterdag 29 augustus, vindt opnieuw de jaarlijkse boekenmarkt plaats op het Dorpsplein in Capelle. Nog tot 4 uur staan er tientallen standhouders met boeken, strips, cd's, dvd's, spelletjes, games en langspeelplaten. Ook de bibliotheek is van de partij met een eigen verkoopstand. Daar kunnen bezoekers afgeschreven boeken en andere materialen kopen voor 1 euro per stuk.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn. Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
5: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Goedemorgen. Jongeren doen minder aan pensioensparen. In 5 jaar tijd is hun aantal met 12% gedaald, dat schrijft de Tijd. Steeds meer jongeren kiezen voor trackers of EFT's. Dat is een vorm van passief beleggen die vaak gepromoot wordt door zogenaamde finfluencers op sociale media. Jongeren hopen zo hogere rendementen te krijgen, zegt professor Kenneth de Becker.
8: Pensioensparen is gebonden aan allerlei regels. Dat maakt maar beperkt in aandelen investeren, beperkt buiten Europa investeren. Met een tracker heb je die beperkingen niet. En als je dan natuurlijk de vergelijking gaan maken tussen het pensioensparen met de beperkingen en een tracker die wereldwijd belegt, dan zie je dat de laatste jaren de rendementen van die trackers vele malen hoger waren dan het pensioensparen.
7: Nadeel bij trackers is wel dat jongeren zelf de discipline moeten hebben om jaarlijks te investeren en de trackers ook niet te verkopen voor het pensioen. In IJsland trekken de inwoners vandaag naar de stembus om te beslissen of de regering de gesprekken om toe te treden tot de Europese Unie weer moet opstarten. IJsland had in 2009 al een aanvraag ingediend, maar uiteindelijk kwam er een partij aan de macht die dat niet zag zitten. De onderhandelingen werden nooit formeel afgesloten, waardoor de aanvraag nog steeds op tafel ligt. De IJslandse premier spreekt nu over een nu-of-nooit moment. Voorstanders vinden vooral de euro economisch interessant. Tegenstanders vrezen dat IJsland de controle over visserij en walvisjacht zal verliezen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen. Daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen, met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Schoten voert vanaf dit najaar nieuwe verkeersmaatregelen in rond de Salvialei. Die moeten de verkeersveiligheid verbeteren en sluifverkeer in de buurt ontmoedigen. In de Salvialei, de Ferdinand de Schutterstraat en een deel van de Lodewijk de Weertstraat komen fitzones. In delen van de Salvialei, de Jozef Verhagenstraat en de Mauritsluikstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Ook de parkeerregeling wordt aangepast en de Toekomstlaan en de Deuzeltlaan in Schoten worden voorrangswegen. Plan kwam tot stand na overleg met de buurtbewoners en wordt na invoering opnieuw geëvalueerd. De gemeente Stabroek organiseert een ontmoetingsavond voor ondernemers uit Stabroek, Hoevenen en Putten. Die bijeenkomst moet het overleg tussen ondernemers uit de drie dorpskernen en het gemeentebestuur gaan versterken. Ze krijgen er de kans om ervaringen en ideeën uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. De gemeente Stabroek hoopt zo het lokale ondernemerschap verder te ondersteunen. De ondernemersavond vindt plaats op vrijdag 13 november en dat is in zaal Moorland. Het park van Braschaat staat vandaag in het teken van het dancefestival The Day Before Tomorrow. Aan het kasteel van Braschaat vindt er de 13e editie plaats met maar liefst 55 artiesten en dj's. Een van de blikvangers is Lil Kleine, die al om 3:30 op de mainstage staat. Later volgen onder andere Reggie, Dave Lambert, Yves de Ruiter en Schotenaar DJ Frank. Ook Victor Verhulst en de drum en bassartiest Joost staan op het affiche. Mark Whittakay en MC Shucky mogen vanavond het festival dus afsluiten in Braschaat.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Zeg, ChatGPT.
2: Ja?
1: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
2: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna in Capelle is.
1: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
2: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
1: Ja, ja, dat is goed.
2: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
4: Amai, ma, een Yves Chacoche?
5: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
4: Die ringetjes met die steentjes?
5: Juist. En dan had ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de expert. Die bezit de juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
4: En wat kost dat?
5: Niks.
4: Oh, niks.
5: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
6: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
8: Goedemorgen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 gezinnen in ons land kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
9: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
8: Het FAGG wil daarom extra informatie, onder meer over de identiteit van de donor. In Odessa, in het zuiden van Oekraïne, zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. In Rusland, in Belgorod, vielen dan weer 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. Op een christelijk muziekfestival in West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een man van 41 om het leven gekomen nadat een groot houten bord omviel en op hem terechtkwam. Nog 6 andere mensen raakten ook gewond. Mogelijk viel het bord om door een windstoot. Het festival werd meteen stilgelegd. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden, maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

prettig weekend, Groot Antwerpen.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Politie zonder grens zal tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar extra aanwezig zijn in de omgeving van de scholen. Inspecteurs controleren onder meer de fietsstraten en schoolstraten en houden het verkeersgedrag aan de schoolpoort in de gaten. Politie patrouilleert daarbij ook met voertuigen, maar ook te voet en met de fiets. Zo willen de inspecteurs zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de leerlingen, de ouders en het schoolpersoneel. Controles richten zich vooral op situaties die kinderen, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers in gevaar kunnen brengen. Het district Merksem neemt op zondag 13 september deel aan de Open Monumentendag. Tussen 12 en 17 uur kan je gratis het Museum van de Koninklijke Kring voor heemkunde bezoeken. En dat in het historische Hofke van Roosendaal. Vrijwilligers geven een rondleidingen en vertellen hoe ze een erfgoed en de geschiedenis van Merksem bewaren. Bezoekers ontdekken nog onder meer een authentiek caféhoekje en ook een oud klaslokaal. Ook Gaston Bergmans krijgt dit jaar extra aandacht. Zo kan je plaatsnemen op de grote stoel van Joske Vermeulen en worden er, zolang de voorraad strekt, ook strips van Gaston en Leo uitgedeeld. Woonzorgcentrum Regatta aan de Blansevloerlaan op Antwerpen-Linkeroever bestaat 10 jaar. Het wordt op zaterdag 19 september gevierd met een rommelmarkt in de tuin van het woonzorgcentrum. Bezoekers kunnen van 9 tot 17 uur daar gratis terecht. Wie zelf spullen wil verkopen, kan voor 10 euro een standplaats reserveren. Inschrijven daarvoor kan aan het onthaal van Regatta. Tijdens de rommelmarkt is ook het Grand Café van het woonzorgcentrum geopend.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: niet zo leuk, hè?
1: Muggen en vliegen binnen.
2: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
4: Goedemiddag. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
5: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
4: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
6: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
4: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en er werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to School. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De eerste schooldag, nu dinsdag 1 september, komt stilaan dichterbij. Politie zonder grens roept ouders op om dit laatste vakantieweekend gebruik te maken om samen met hun kinderen de veilige route naar de school te testen. Dat kan vooral nuttig zijn voor kinderen die naar een nieuwe school gaan. Politie raadt aan om het traject vooraf al eens samen dus te fietsen. Zo leren kinderen waar ze veilig kunnen oversteken, welke kruispunten druk zijn en hoeveel tijd ze onderweg nodig hebben. Op die manier komen ze op de eerste schooldag beter voorbereid aan de schoolpoort aan. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinigem ondergaat op dinsdag 8 september verschillende trillingstesten. De Vlaamse Waterweg onderzoekt hoe de brug reageert wanneer fietsers en voetgangers er gebruik van maken. Ook wordt nagegaan of de oversteek voldoende comfortabel is. Het testen vindt plaats van 9 tot 15 uur, dus op dinsdag 8 september. De brug blijft wel toegankelijk, maar wordt tijdens die testen telkens ongeveer een kwartiertje afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten dus rekening houden met enkele korte onderbrekingen. Het Poldermuseum in Fort Lilo opent in september 2 keer extra lang de deuren. Op zondag 13 september neemt het museum deel aan de Open Monumentendag. Een weekje later, op zondag 20 september, sluit het aan bij het Scheldefestival in Lilo. Beide zondagen kunnen bezoekers er van 10 tot 18 uur terecht. Ook de tentoonstelling Afstammelingen van de Polders is er dan te bekijken dus in het Poldermuseum in Lilo.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Jongen, jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een auto rijden. Dus hebben ze ons met onze auto naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
6: Goedemiddag. In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
7: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
6: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte. Maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
8: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
6: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Gerniers kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to school. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Schoten voert vanaf dit najaar nieuwe verkeersmaatregelen in rond de Salvialei. Die moeten de verkeersveiligheid verbeteren en sluifverkeer in de buurt ontmoedigen. In de Salvialei, de Ferdinand de Schutterstraat en een deel van de Lodewijk de Weertstraat komen fitzones. In delen van de Salvialei, de Jozef Verhagenstraat en de Maurits-Luikstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Ook de parkeerregeling wordt aangepast en de Toekomstlaan en de Deuzeltlaan in Schoten worden voorrangswegen. Plan kan tot stand na overleg met de buurtbewoners en wordt na invoering opnieuw geëvalueerd. Vanaf dit weekend moet je rekening houden met heel wat verkeershinder aan de Italialei en de Ellermanstraat in Antwerpen. De hoek tegenover Parkspoor Noord wordt een groot kantoorgebouw gesloopt. De werken duren ruim 1 maand tot en met woensdag 30 september. In de Ellermanstraat wordt 1 rijstrook afgesloten in de richting van Parkspoor Noord. Het autoverkeer moet daardoor langs een versmalde doorgang. Ook fietsers en voetgangers worden omgeleid en moeten aan de overzijde van de straat passeren. Het park van Braschaat staat vandaag in het teken van het dancefestival The Day Before Tomorrow. Aan het kasteel van Braschaat vindt er de 13e editie plaats met maar liefst 55 artiesten en dj's. Een van de blikvangers is Lil Kleine, die al om 4:30 op de main stage staat. Later volgen onder andere Reggie, Dave Lambert, Yves de Ruiter en Schotenaar DJ Frank. Ook Victor Verhulst en de drum en bass artiest Joost staan op het tafiche. Mark Witteke en MC Shucky mogen vanavond het festival dus afsluiten in Braschaat.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: prettig weekend, Groot Antwerpen.
1: Dit is Park.
2: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen. Mis het niet, de 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen, je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privépark. Parking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Zeg, ChatGPT.
5: Ja?
4: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
5: Dan doen we alsof die op vakantie is.
4: Top idee.
5: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
4: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
5: Dat zit goed. Jij straks ook.
6: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
7: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
0: Dit is Park. Met nu het nieuws en weer van 2 uur.
8: Goedemiddag. In Beer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
9: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
8: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Het is de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd, na Guy Verhofstadt in 2006. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. Donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. Formule 1 dan. De huidige wereldkampioen Lando Norris blijft nog minstens tot 2030 bij zijn team McLaren. De Brit heeft een contract ondertekend met een mogelijkheid tot verlenging. Norris is 26 en rijdt al sinds 2019 voor McLaren. Op dit moment staat hij 4e in de WK-tussenstand. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maximaal tot 21 graden.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Politie zonder grens zal tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar extra aanwezig zijn in de omgeving van de scholen. Inspecteurs controleren onder meer de fietsstraten en schoolstraten en houden het verkeersgedrag aan de schoolpoort in de gaten. Politie patrouilleert daarbij ook met voertuigen, maar ook te voet en met de fiets. Zo willen de inspecteurs zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de leerlingen, de ouders en het schoolpersoneel. Controles richten zich vooral op situaties die kinderen, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers in gevaar kunnen brengen. Woonzorgcentrum Regatta aan de Blansevloerlaan op Antwerpen-Linkeroever bestaat 10 jaar. Het wordt op zaterdag 19 september gevierd met een rommelmarkt in de tuin van het woonzorgcentrum. Bezoekers kunnen van 9 tot 17 uur daar gratis terecht. Wie zelf spullen wil verkopen, kan voor 10 euro een standplaats reserveren. Inschrijven daarvoor kan aan het onthaal van Regatta. Tijdens de rommelmarkt is ook het Grand Café van het woonzorgcentrum geopend. Vandaag, zaterdag 29 augustus, vindt opnieuw de jaarlijkse boekenmarkt plaats op het Dorpsplein in Capelle. Nog tot 4 uur staan er tientallen standhouders met boeken, strips, cd's, dvd's, spelletjes, games en langspeelplaten. Ook de bibliotheek is van de partij met een eigen verkoopstand. Daar kunnen bezoekers afgeschreven boeken en andere materialen kopen voor 1 euro per stuk.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
4: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
5: Wat zei het hem?
3: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. 03-226-93-93.
6: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
7: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
9: Goedemiddag. Onze nationale hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons gepakt op de WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar tijd. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
10: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
9: Ook in 1978 pakten onze hockeyvrouwen brons op het WK. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Hij is daarmee de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. En donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres overleed vorige dinsdag en is daar geboren. Ze was 80 jaar. Door de luchthaven naar haar te vernoemen wil de gouverneur zorgen voor een blijvend eerbetoon. Deze namiddag grijs en buien bij 23 graden. Vanavond kan er ook onweer bij komen. Morgen regen, maar ook opklaringen en 22 graden.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to School. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Vanaf dit weekend moet je rekening houden met heel wat verkeershinder aan de Italië-lei en de Ellermanstraat in Antwerpen. Op de hoek tegenover Parkspoor Noord wordt een groot kantoorgebouw gesloopt. De werken duren ruim 1 maand tot en met woensdag 30 september. In de Ellermanstraat wordt 1 rijstrook afgesloten in de richting van Parkspoor Noord. Het autoverkeer moet daardoor langs een versmalde doorgang. Ook fietsers en voetgangers worden omgeleid en moeten aan de overzijde van de straat passeren. De lijn heeft de laatste 2 nieuwe roltrappen in metrostation Diamant in Antwerpen in gebruik genomen. Daarmee is een belangrijke fase van de vernieuwing van het Antwerpse metronet afgerond. De werken zijn ruim 2,5 maand sneller klaar dan gepland. De nieuwe roltrappen beschikken over automatische personendetectie en wordt van op afstand gemonitord. Daardoor kunnen storingen sneller worden opgemerkt en ook opgelost worden. Tegen eind dit jaar zullen 46 van de 101 roltrappen in de Antwerpse metronet volledig vernieuwd zijn. De laatste zondag van de zomervakantie valt er heel wat te beleven in het district Merksem. Morgen, zondag 30 augustus, vindt op de Bredebaan een extra feestelijke editie plaats van de Strooboerenmarkt, naar aanleiding van 25 jaar Antwerpse districten. Naast marktkramen en lokale verenigingen zijn er circusacts, straatartiesten en verschillende optredens. Onder andere Slons die van ons en Nina de Kleir brengen vanaf 14:15 Antwerpse klassiekers. Vanaf 12 uur wordt op de Bredebaan ook gekoerst tijdens de MXM Cells Classics. Daarnaast zijn er morgen ook kermis op het Sint-Franciscusplein en muziek in de wijk op het Kroonplein in Merksem.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal.

0: zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality, passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
4: Goedemiddag. Onze nationale hockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
5: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
4: De vorige WK-medaille voor onze Panthers dateert al van 1978. Ook toen was dat brons. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37, dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. En een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste een militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten. De rest van de dag is het bewolkt met buien, mogelijk met ook onweer bij, maxima rond 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen bij 22 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Schoten voert vanaf dit najaar nieuwe verkeersmaatregelen in rond de Salvialei. Die moeten de verkeersveiligheid verbeteren en sluifverkeer in de buurt ontmoedigen. In de Salvialei, de Ferdinand de Schutterstraat en een deel van de Lodewijk de Weertstraat komen fitzones. In delen van de Salvialei, de Jozef Verhagenstraat en de Mauritsluikstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Ook de parkeerregeling wordt aangepast en de Toekomstlaan en de Deuzeltlaan in Schoten worden voorrangswegen. Plan kan tot stand na overleg met de buurtbewoners en wordt na invoering opnieuw geëvalueerd. Het district Merksem neemt op zondag 13 september deel aan de Open Monumentendag. Tussen 12 en 17 uur kan je gratis het Museum van de Koninklijke Kring voor heemkunde bezoeken en dat in het historische Hofke van Roosendaal. Vrijwilligers geven rondleidingen en vertellen hoe ze een erfgoed en de geschiedenis van Merksem bewaren. Bezoekers ontdekken nog onder meer een authentiek caféhoekje en ook een oud klaslokaal. Ook Gaston Bergmans krijgt dit jaar extra aandacht. Zo kan je plaatsnemen op de grote stoel van Joske Vermeulen en worden er, zolang de voorraad strekt, ook strips van Gaston en Leo uitgedeeld. Braschaat maakt zich begin september op voor de jaarlijkse dorpsdag en kermis. Kermis staat van vrijdag 4 tot en met dinsdag 8 september in Braschaat. In verschillende omliggende straten gelden tijdelijke parkeerverboden en worden straten verkeersvrij gemaakt. De meeste verkeershinder die wordt verwacht op zondag 6 september tijdens de dorpsdag en dat van 7 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts. Ook de dagen voordien duiken in de omgeving al parkeerverboden op. Tijdens de kermis komen er tijdelijke fitstallingen die op 6 september vanaf 19:30 worden leeggemaakt. Alle verkeersmaatregelen in verband met de dorpsdag en de kermis in Braschaat zijn terug te vinden op de website van de gemeente.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielse en Zonen voor je maken. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Vergeef mij, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
5: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
6: Zeg, ChatGPT.
7: Ja?
6: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
7: Nu lijkt het meer op dessert.
6: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
7: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
9: Goedemiddag. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
10: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
9: Dat wordt allemaal nog onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken, in ons land bij maximaal 6 gezinnen. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken een manier om leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, te voorspellen. Nu stellen experts dat vaak vast als een kind 7 of 8 jaar oud is, maar alles wijst erop dat ze dat eigenlijk al 4 jaar eerder kunnen zien, met MRI's of slimme testen. Onderzoekster Floor van de Kruis.
11: Echte oorzaak is eigenlijk nog niet geweten. En anderzijds willen we ook wel echt die diagnose naar wat vroeger gaan halen, zodat we vroeger kunnen diagnoses stellen.
9: Want hoe vroeger je zo'n leerstoornis vindt, hoe beter je ze kan behandelen. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. En dat veroorzaakte een zware brand en ook meerdere ontploffingen. In de VS moet een medewerker van het Witte Huis bijna 150.000 euro betalen omdat hij gokte op toespraken van president Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde ook vals daarbij. Want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus wist op voorhand wat Trump ging vertellen. De man verdiende daar op die manier ruim 85.000 euro mee. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
12: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds. En ik denk voor heel het team.
9: De voorbije jaren grepen onze Panthers telkens net naast een medaille. Op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, de eerste schooldag is dat, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: barbecue gepland, maar het weer denkt er anders over. Geen probleem, we schakelen gewoon over op plan B. Met het barbecuevlees van Keurslager De Mulder tover je die zomerse smaken zo in je keuken. Grillpan aan en genieten maar. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Laschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Vrijdagmiddag is de bliksem ingeslagen op een appartementsgebouw aan de Hoogboomsteenweg in Capelle. De brandweer zonder rand kreeg rond 1:30 de melding binnen. De bliksem trof de nok van het dak, waardoor ook verschillende dakpanden werden weggeblazen. Ook het rookalarm ging af en in het gebouw viel de elektriciteit uit. De brandweer kwam ter plaatse om het dak in het gebouw te controleren. Van zichtbare rook of brand was er helemaal geen sprake. Ook in het Kattendijkdok in Antwerpen is blauwalg aangetroffen. Daardoor zijn dit weekend alle activiteiten waarbij deelnemers in contact komen met het water verboden. Het Belgisch kampioenschap Stand-up Paddle, dat er tijdens Eilandje in beweging zal plaatsvinden, is afgelast. Ook initiaties en andere activiteiten op het water kunnen dus niet doorgaan. Eerder werd ook in het nabijgelegen Bonaparte-dok aan het Mas in Antwerpen opnieuw blauwalg vastgesteld. De randactiviteiten van Eilandje in beweging gaan wel door. Zo staan er dit weekend nog verschillende concerten en ook een circusvoorstelling op het programma. Café Las Vegas aan de Gietschotenlijn Deurne is donderdag door de Antwerpse politie verzegeld. Politie controleerde de zaken na verschillende meldingen van overlast en stelde een hele reeks inbreuken vast. Zo werden cannabis en hash aangetroffen en werden ook zonder vergunning sisha aangeboden. Ook zijn er aanwijzingen dat er werd gegokt. Vooral de brandveiligheid bleek ook problematisch te zijn in de zaak. Elektriciteitsdraden waren niet conform aangebracht en stopcontacten hingen uit de muur. Daarnaast werden ook het rookverbod en de camerawetgeving overtreden en waren er problemen met hygiëne. Een aanwezige in de zaak verbleef bovendien illegaal in het land. Politie stelde meerdere processen verbaal op en liet het café daarmee verzegelen. In Schoten zijn de verkeerslichten aan het kruispunt met de Edouard-Steurstraat, met de Kruiningenstraat in de Deuzeltlaan defect. De lichten staan momenteel op knipperstand. De technische ploeg is al ter plaatse geweest, maar kon het probleem niet meteen oplossen. De oorzaak wordt de komende dagen nu verder onderzocht. Zolang die verkeerslichten daar niet werken, geldt de voorrangsregeling die met verkeersborden wordt aangegeven. De gemeente Schoten vraagt bestuurders om extra voorzichtig te zijn en hun snelheid aan te passen bij het naderen van het kruispunt.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Capelle en Stabroek. In Capelle en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren naar weggelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
5: Goedenavond. Drama voor Tadej Pogacar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogacar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
6: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat het aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
5: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Garisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
7: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit meer teruggezien.
8: 750.000 euro.
9: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, dan is het zo simpel.
10: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeraakt zijn. Omdat je een heel leven vergewerkt hebt.
5: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scharnier.
11: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
5: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to School. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Café Las Vegas aan de Gietschotenlijn Deurne is donderdag door de Antwerpse politie verzegeld. Politie controleerde de zaken na verschillende meldingen van overlast en stelde een hele reeks inbreuken vast. Zo werden cannabis en hash aangetroffen en werden ook zonder vergunning sisha aangeboden. Ook zijn er aanwijzingen dat er werd gegokt. Vooral de brandveiligheid bleek ook problematisch te zijn in de zaak. Elektriciteitsdraden waren niet conform aangebracht en stopcontacten hingen uit de muur. Daarnaast werden ook het rookverbod en de camerawetgeving overtreden en waren er problemen met hygiëne. Een aanwezige in de zaak verbleef bovendien illegaal in het land. Politie stelde meerdere processen verbaal op en liet het café daarmee verzegelen. Ook in het Kattendijkdok in Antwerpen is blauwalg aangetroffen. Daardoor zijn dit weekend alle activiteiten waarbij deelnemers in contact komen met het water verboden. Het Belgisch kampioenschap Stand-up Paddle, dat er tijdens Eilandje in beweging zal plaatsvinden, is afgelast. Ook initiaties en andere activiteiten op het water kunnen dus niet doorgaan. Eerder werd ook in het nabijgelegen Bonaparte-dok aan het Mas in Antwerpen opnieuw blauwalg vastgesteld. De randactiviteiten van Eilandje in beweging gaan wel door. Zo staan er dit weekend nog verschillende concerten en ook een circusvoorstelling op het programma. In Parkspoor Noord in Antwerpen is afgelopen nacht een bromfietser tegen een politieploeg gereden. De Antwerpse politie was op dat ogenblik op zoek naar een andere bromfietser. Volgens de politie was er geen sprake van een achtervolging. Tijdens de zoekactie kwam een andere bromfietser in aanrijding met de politieploeg. Bromfietsen zijn overigens niet toegelaten in Parkspoor Noord. In Schoten zijn de verkeerslichten aan het kruispunt met de Edouard-Steurstraat, met de Kruiningenstraat in de Deuzeltlaan defect. De lichten staan momenteel op knipperstand. De technische ploeg is al ter plaatse geweest, maar kon het probleem niet meteen oplossen. De oorzaak wordt de komende dagen nu verder onderzocht. Zolang die verkeerslichten daar niet werken, geldt de voorrangsregeling die met verkeersborden wordt aangegeven. De gemeente Schoten vraagt bestuurders om extra voorzichtig te zijn en hun snelheid aan te passen bij het naderen van het kruispunt.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielse en Zonen een krak. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
1: Amai, ma, een nieuw chacoche?
2: Ja. Weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
1: Die ringetjes met die steentjes?
2: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestomd. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de expert. Die bezeedde juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
1: En wat kost dat?
2: Niks.
1: Oh, niks.
2: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Een goeie avond. Drama voor Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de ronde van Spanje, nadat hij zwaar viel in de achtste rit. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Je hoort wielerjournalist Stijn Vlaming.
5: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloed, schade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
4: Het is maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. Mogelijk viel Pogacar door een steen op de weg. Wout van Aert reed op dat moment net in zijn buurt.
6: Zoals ik het kon zien, denk ik dat hij door even uit in de weg zijn stuur verliest. Zo eigenlijk zijn evenwicht verliest, peloton instuurt en eigenlijk ja, een serieuze koprol maakte. Dus ik kon direct zien dat het een enorm zware valpartij was. Zo'n momentje dat je even vergeet dat je in de koers zit. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is.
4: Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquard bleef recht en won voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider in de Vuelta. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Vier van hen liggen in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar nu dakloos. En in ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun vierde wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt, Mechelen pakt zijn tweede. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. Minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden. Maandag is er kans op onweersbuien bij zo'n 20 graden. En dinsdag, die eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt. En ook meestal droog bij opnieuw rond 20 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
0: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
2: ChatGPT?
4: Ja?
2: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
4: Dat klinkt als een drama.
2: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
4: Ga maar snel naar Dolce Donna.
2: Ah ja.
4: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
0: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
5: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. 1 ervaren team, 1 aanspreekpunt, 1 passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
6: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekere naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
7: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
8: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 8 uur.
9: Een goede avond. Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de 8e rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Het ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
10: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
9: Wout van Aert reed in de buurt van Pogacar op het moment van die valpartij, maar hij ontsnapte.
11: Het is zeker niet aan mij nu om conclusies te trekken over zijn blessure. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is. Ik weet wat het is om geblesseerd te zijn en ik denk dat het minste van zijn zorgen nu de rest van het seizoen is. Als het allemaal meevalt, dan is hij hopelijk snel terug bij, maar ik denk dat we dat met z'n allen zullen moeten afwachten.
9: Nou, het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. De Spanjaard Enric Mas is zo de nieuwe leider in de Vuelta, al weigerde hij op het podium om de rode trui aan te trekken, uit respect voor Pogacar. In Meissen in Vlaams-Brabant is een slagerij overvallen. Dat gebeurde gisterenmorgen al, maar raakt nu pas bekend. 3 daders drongen die slagerij binnen, bedreigden de zaakvoerders en namen de kassa mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Het parket onderzoekt die overval nog. Een zwaar stormweer teistert Cyprus. Verschillende delen van dat eiland staan onder water of zitten zonder stroom. Hier en daar vielen bomen om en op zee raakten schepen in de problemen. Een helikopter moest 2 mensen uit het water halen. In de hoofdstad Nicosia raakte een man gewond toen hij werd geraakt door de bliksem. En ook het vliegverkeer op Cyprus ondervindt veel hinder door de storm. Bij ons vanavond en vannacht buien en mogelijk onweer bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.
8: Voor heel Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radiopark.
2: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen, je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
4: Een goeie avond. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Hakon zijn eerste live televisietoespraak gehouden. Hij bedankte daarin zijn overleden vader, koning Harald. Hakon noemde hem een goede papa, een grappige grootvader en een liefdevolle en zorgzame echtgenoot. Hij bedankte ook het Noorse volk voor de steun. Hakon beloofde de Nooren dat hij aanwezig wil zijn, dat hij wil luisteren en wil proberen om iedereen te begrijpen. Koning Hakon legt dinsdagmiddag officieel de eed af in het Noorse parlement. Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de 8e rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Het ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
5: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
4: Het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Ze wonnen met 1-3 in Kortrijk en pakken voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer en minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
2: Een goeie avond. Erg zwaar verdikt voor Tadej Pogacar. Hij heeft een hersenschudding opgelopen en een sleutelbeen en een halswervel gebroken. Naast heel wat schaafwonden. Dat heeft de dokter van zijn ploeg bekendgemaakt. Pogacar moet geopereerd worden aan dat sleutelbeen, maar dokters wachten daar nog mee door die hersenschudding. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij niet zal kunnen koersen. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal morgen wellicht ook nog nodig zijn. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
3: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit meer teruggezien.
4: 750.000 euro.
5: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
6: We zijn terug moeten van uren dadelijk, omdat we alles kwijtgeraakt hebben. Dat je een nieuw leven vergewerkt hebt.
2: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaten, omdat hij jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem ook gewoon liet begaan. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. En Red Panther Charlotte Anglebert is verkozen tot beste speelster op het WK hockey. Ze scoorde vanmiddag het winnende doelpunt voor onze hockeyvrouwen in de kleine finale voor het brons tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Panthers in bijna 50 jaar. Vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. En in het westen gaat het ook stevig waaien, bij minima rond 17 graden. Morgen krijgen we buien, maar ook opklaringen bij 23 graden. Maandag onweersbuien en 20 graden. En dinsdag wisselend bewolkt, meestal droog, bij opnieuw 20 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Voordelen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met uw boekhouder. En dan hitten deze tijd voor plezante dingen. Zeg Janine, geef maar nog eens een pint.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
3: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
4: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkplut. En dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is, dat mag ook weg.
5: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
6: Wat zei het hem?
4: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
7: ChatGPT?
8: Ja?
7: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
9: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
7: Ah, perfect.
10: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
11: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
12: Een goeie avond. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem. En daar zou het misbruik ook gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche. Net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout. En dat de samenwerking na de klacht stopgezet is. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's, ook om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal wellicht morgen ook nog nodig zijn. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Heverlee-Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. En K3 heeft voor de vijfde keer de zomerhit gewonnen, een prijs van de VRT. Hanne, Julia en Klaasje, die Marten vervangt, haalden het met de zomer van Oya Lele. K3 versloeg in de finale onder meer Aaron Blommaert en Zoe Levi, Meteor, Niels de Stadsbader en Maxime en Babette. Vannacht buien, mogelijk met onweer. En vooral in het westen is er ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
11: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
0: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort.
0: PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantelpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
6: Een goede nacht. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van de voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler, dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. In Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.